0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mistavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

Vroeger aan mijn walnootschingen kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaakjes die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dagen open, vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelieren achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelieren achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn mail een beut de innovator op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

dat er hier jongen houden zijn. En wat we weten wel, dat moet goed voor de maaltijd aanvoelen. Of jongen, we zijn...

0: namen mir? Und fühlst du nicht mehr gut?
1: Die werden dringend Deutsch, um ihres Bampelifon zu holen.
0: Wo?
1: In der Lavendelstraat. Ingrid en ihr Team stod aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplifon in de Lavendelstraat.
2: Ba wie?
1: Ba Ingrid.
2: En waar?
1: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. Hey, het nou

0: Willem Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Wat ieder en alleen. Zelfbeladenheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

aan de macht blijven in Hinof. Een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, Himorien, motto, alles was, is en zal blad blijven.

Want de Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met klasjes van Inhof, het is alles over Oeben. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zeggen. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat ik het giga ga zeggen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de die van ons? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Stolies met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Hey! Wanneer om in een keer een graalijk visje en baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af.
6: Als een wijn in hangskieten,
7: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoi op tofels doen.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Baempolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast augustus van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé! Olé!
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Duchess, Duchess, se me libere la locra y pista.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Willem Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en lijn ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kus.

0: café.
1: Want Baen Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiest. Baen Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baen Polé, olé!

0: NKV. Radio met een hoekaf.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Feste karnawalisten! Zie mij hier naast wel. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de van haar bosje opzwaaien. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zit een carnavalgroep, hier zit het plezier, maar deze jaar feesten.

van Chopant. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: iets wat leuker dan.
1: Dat heb je ons al tien, hè. We weten weer hoe we verklappen zijn dan het storm. Want als de light gaat, we lever, lever, lever, lever, lever.
2: Krabber, krabber, krabber, krabber. Hoe is het misschien?
3: Kom bij het cijferkest.
0: Moet je weten dat het...

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
0: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Wat de kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Nienhof, het is alles over Oeber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: V. Hamel hamel ha. Hamel hamel ha. Hala ha. Hamel hamel kol kol ha.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar een KV.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blief? Hey, Fabian!

Want Brian Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé! Polé!

geven. Jeannette Stoppa roelt 7 op 7. En Slang in Ozanne zet je Dikmor op 9. Lotje Mopran was Pien er niet tegen. Als Botteke zoon, Ellen op boze kop. Al de zomers en men op ons best. Morvello Zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan plafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam.

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zijn hij zo opgestoen?
1: Ik ook, jongen. Naar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe, doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kan je toch niet wassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan je tweede inschrijven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de drie, hè?
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je al dan, hè, jong?

0: Hey, Pegen, is er is. Moet je een keer zien lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een kamer. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
1: Hoe, Hertekamp? Is dat Jean Evel?
0: Nee, ik wakker. Ah, joh, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloof ik een of trouw.
2: Maar abisjes uit te doen,
0: allee. Ja.
1: Dat is toch een wachtheid, jong.
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé. Hey. Zullen we komen met tussenbal?
1: Ja, van hier, hè.
0: Ah.
1: Ja, maar ja, wat kost een fles hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zullen we gaan komen met dat tussenbal?
0: Jo, oké, jongen. Hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà. Pierre Kop.

0: Brit is.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Brit is.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Brit is.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Osta, osta, Hensdoor. De Voltuipers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

0: Eba Touch. Echt om alles, naked scotch. On de dogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Met

Well, de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: kop. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat dat te horen is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Drie dagen feest in stad.

0: Verala strijk, verrompeld of niet? Ien adres, Mieke Moos strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de die van ons? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarder. Den precis nog kostingen en pilsken.
1: Ja, wil ik ook.
0: Oh, zie je doze? Er brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersken?
1: Allee, ja, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel een tosje zingen eigenlijk.
2: Alleen tosje, Peken? Allee, ze is wie curieus?

0: Oh, he's deep, is he?
1: Well, Sarah, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la.
4: Ik wil hier ook nog een. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik een zot.
5: Och jong, trek dat.

0: Ach, maar zinnetje, wat dat er doorlupt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon opschieten. Hier, pak mijn zakken vast.
1: Als u niet kon, hoor.

0: Fan me fließen.
1: Noch viel Luken, hat durch mein Blusen.
0: Komm da lieb, da kann tegen meine Gelee weg.
1: Oi, als ein Riechen da ja hat durch. Und als ich ein Skön für die Kuikers.
0: Ah, Godverdomme, ondertussen zit hier weer al om een gat. Ga ze staten, Rick?
1: Ik ken mij dat toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte deus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: niet?
1: Gegotje op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
2: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar verstrand dat je zit.

0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Tsss.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, gee dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

bier. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes met de vanienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: minuten of twee. Dat hem ik altijd liegen om stemmen bij te tellen. Maar of dat dat gevoefel is, dat zal ik nooit vertellen. En na honne koresten, merci bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Nemen Lucas.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: 20 jaar van haar te naai. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van oog is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jorgie, ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: Ja, het is hier eentjes in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan.

0: de sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: ijske mat te toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Husbert te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee je.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen.

Baienpolé in Lierbeek. Daar ga je zeker en vast augustus van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: Kus mijn kleun. Ruud.
1: Allee, maskers. Zet je allemaal op alle plush. We gaan beginnen.

0: pizza nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welk een derde?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlees, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier!

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouw dagen is van haar op wat droeien.

0: café.
1: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustuven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé,
0: Polé!

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erisch Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar clench.

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mist Avers weet niet dat hele klein neuk drugs pakt.

dat we Wildwatch gingen, kostte een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man hele kop. Hele kop, hele kop, hele kop.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boord op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier Nachtergalen, plage in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier Nachtergalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Moet niet tappen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te houden.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: wil hier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee, voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Kus was daar.

0: Well, the Closet is ruined. The best thing I've ate are your sauce. But Closet is not enough. There's all of those on Uber. Oh, maybe me and him. 6 seconds, he got us out of. No. The Closet is ruined. The best thing I've ate are your sauce. 6 seconds, he got us out of.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk 1 iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Maar laat van huilen te zien. Toen hebben we huilen lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toen voes je gelijk dat je bezig zit. Huilen zijn vier op huilen.

Ja, hallo eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Ah, wel, zal eens vertellen over dat keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot,

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we was meer eens tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Lieve sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Pistool eens met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo gern.
3: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

geven. Jeannette Stoppa roelt 7 op 7. En Slang in Ozanne zet je Dickmor op 9. Lotje Mobran was Pinder niet tegen. Als Botteke zoon, Ellen op boze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar jij opgestoen. Ik heb geen neuktoer doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kan je toch niet wassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Hoeveel wat dat,
0: hè? Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zucht. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: heb ik een eis, er is. We gaan in een gezien lopen. Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een lekker als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: En ben ik? Hertekamp, hè, Peken?
2: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste ze in mijn garage, hè. In de winter. Dat geloof ik een of trouw.
3: Ja. Maar dat biesjes duurt het wel, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, dat banien, hè.
0: Gaan we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé. Hey. Kom maar met tussenbal.
1: Ja, paniek, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Ze er gaan komen met een tussenbal.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoever.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik ken niet. Ah, voilà.
4: Pierre Kop.

0: Yes. Boelbekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn fritten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mailen buit de Innoviter op ziek naar Haddende Mert om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele mis te temmen. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

0: dat er miljoenen ouders zijn.
1: Meneer, als de dieren
0: weggezeten. En wat we weten wel erop, ze moet goed voor de maaltijd aanvoelen. Of jongen,

0: buiten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd jakverse berading.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Welcome back.

Holland, Baempolé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, Holland!

0: NKV. Radio met een hoekaf.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Beste karnavalisten! Zie mij hier naast toen. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn benen. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosch op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

het jobpad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

Olmadan da açılamam.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plus een bin en wel als dat goed weer is, 60 plus een boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

Baienpolé in Lierbeek door voor je zeker en vast agoeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiest. Baienpolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: is.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plusje genoeg in ieder geval. 34 plusje binnen en wel als dat goed weer is, 60 plusje boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

Wat de kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Nienhof, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: ijske mat te toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Husbert te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Allo door.

Jonas, hej! Vet du, man, imant, och äta fläskenål nästa bliv.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die voorbistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Bain-Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Augustus-fan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bain-Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bain-Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: pamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Pamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Yes! Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze boeken.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Kus was daar,

0: van één op. Zet al maar neer, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Wat
0: de wettels on fire.

Veer gerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed voor het echte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet Midden van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeauken voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons Keunien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: en de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als de riet onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bart op mijn tan. Martijn in is. Voert.

0: Hoi.
1: Hey, wat hebben we hier nou,
2: ja, maar jongen, heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is hier de moskee, zeker?
2: Nee, hey, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet dan een roos zien aan een boord?
2: Ze zitten niet helemaal met de hand naar roos.
1: Jo. Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn jood, zijn toffe jongens. Hè.
2: Jood, jongen, ga lachen.
1: Laat ons verwinnen op onze
2: boertos, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achteruit, jongen.
1: Kijk
2: lachen,
1: om.
2: Lachen, hey. Lachen. Ja, ja. Onze vingers gaan wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boertos, want dat voor die anders.
2: Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg.
0: Allee, waar je dat man al stoppen, gewoon?
1: Ja? Hij dat al geweten, jongens? Met wat toosje dat je nou hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippen zijn kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan ze niet op de markt, zeker?
3: En ik ging mijn ogen naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zangen, hè.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè.
3: Hou dan nog op één, hè, vlees. Als ik een roosje
2: moet...
3: Ja, man, jongen. Echt een hoer,
2: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, man, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, man. Kom, hé.
2: Toet ik hem schrik. Ik zou dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Frans, Brian Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: van anemie? Of is ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend touch om Iris Baanplafon te gooien.
0: Waar?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Stefanie?
1: A? Onze beste prins?
0: Ajoet, dat is een vrije, hè? Op mijn wagen, van de ziel, nog niet de fix.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is hoe een betoelboeren praatje, hè. Als je passeert om die schoonvitrine, spring gerustig binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: 6. Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze boeken.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: uur platte rest, zijn mijn wereld gewoon. En zit nou morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wil niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat verken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Hans, Brian Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, olé!

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nog

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mistavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

Vroeger aan mijn walnoot gingen kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: Want de garage is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddelen van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De garage is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

van Ayl te zien. Toen hebben we Ayl lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toen vuschelijk dat je bezig bent. Ayl zijn vier op Ayl.

verhalen ook eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Ah, wel, zal eens vertellen over dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was deze zo'n dikke... Sporen!

0: Voor een lage strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of wij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen we een deer. Want we gaan er allemaal weer.

0: Gisbijske mattentoeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog een Gisbert te gaan als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat dan direct wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de moment van het jaar, de tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: dotte ballend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karpen lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken. Een beetje galig met een wonderspier.
1: Doe je dat ook? Hey, doe je dat ook?
0: Een dikke poes op haar gat.

0: Ja, ich mis kommen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou maar.
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap. Wah.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Den tijdje zorg na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum.

0: Well, de Gadget is gewoon de beste café van heel stad. Met pluizenmiddel van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezellig. De Gadget is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezellig.
1: Het is na 40 uur

0: Gott. Und sonst am Ballermann ist Twitcher Kür hier im Bürger Bastel.
1: Om al de Nino-Vieters, loyaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veuren. Plas na allemaal in de landen, te samen voor de Nans. Ten zat nog.

Ma ei tava kaasa on.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Grote 2018 stijlfeer. Oostem zeuren tot diep in haar neuren.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel.

beste rockhoekske. Zieke! Oh, 55 jaar rockhoekske bij de café.

Gent, Baempolé en Lierbeek doorgooi je zeker en vast Agustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baempolé, olé!

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: jste karnavalista? Zie mij hier naast toe. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosch op zijn. Ik weet dat een echt innovator is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aijl. Ik zit de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.